Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Fulegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen. Ja, dat zullen we wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

0: make it mine. Please make it mine.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: parecido.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: grootste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Gisterenochtend is op de Mazeikerweg in Weert, net over de grens, een auto gebotst met een vrachtwagen. De automobilist raakte gewond en werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een traumahelikopter kwam ter plaatse. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. De politie onderzoekt de oorzaak. De Mazeikerweg was een tijdje in beide richtingen afgesloten. Een man van 89 uit Neerhoeteren, die sinds zaterdagavond vermist was, is zondagochtend gezond en wel teruggevonden in Leut. De man die dementie heeft, was even voor middernacht van huis vertrokken en had vermoedelijk de hele nacht rondgedwaald. Politie en brandweer zochten met onder meer een drone en een helikopter naar hem. Rond 10 uur gisterenochtend werd hij op zo'n 10 kilometer van zijn huis opgemerkt door een voorbijganger. Uit voorzorg is de man naar het ziekenhuis gebracht. Vanochtend is er kans op mist. Het kan een tijdje grijs blijven, maar het blijft wel droog en uiteindelijk wordt het overal in Limburg zonnig. Het wordt 22 graden. Dinsdag zeer zacht en droog en 23 graden.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

federaal begrotingsakkoord is nog ver af. Rond 9 uur gisteravond is het kernkabinet uit elkaar gegaan zonder akkoord. Het overleg gaat nu eerst verder in technische werkgroepen. Later deze week komen de federale topministers weer samen. Het zou naar verluid nog moeilijk gaan rond de BTW-hervorming en besparingen op gezondheidszorg. De Brusselse regering heeft wel een akkoord over haar begroting, al ging dat moeizaam. De ministers zaten daarvoor 2 dagen in conclaaf. Straks om 11 uur leest minister-president Dilies zijn beleidsverklaring voor in het parlement. In Balen in de Kempen is een man overleden bij een ongeval. De twintiger kwam onder een bestelwagen terecht en was op slag dood. Het parket onderzoekt nog hoe dat is kunnen gebeuren. Hackers hebben de gegevens van 700.000 mensen gratis online gezet na een datalek bij een Waals opleidingsnetwerk. Dat was begin dit jaar slachtoffer van een cyberaanval. Hackers maakten bankrekeningnummers en rijksregisternummers buit. En nu die openbaar zijn, zijn de slachtoffers nog kwetsbaarder. Daarmee zijn meerdere data met elkaar te linken. Ook telefoonnummers, postadres en soms zelfs bankgegevens. Er komt een tweede ronde in de Braziliaanse presidentsverkiezingen. Die gaat tussen de huidig centrumlinkse president Lula da Silva en de rechts-conservatieve Flavio Bolsonaro, de zoon van de vorige president. Bolsonaro won de eerste ronde, maar geen van beiden haalde 50% van de stemmen. Da Silva vertrouwt erop dat hij eind deze maand alsnog kan winnen. Deze Da Silva haalde 45%, Bolsonaro 47%. De VS halen hun bommenwerpers weg van de Britse luchtmachtbasis in Fairford. Daar in de buurt zijn vorige week 5 mannen opgepakt die mogelijk plannen hadden voor een aanslag. Al hadden ze uiteindelijk geen explosieven bij. Maar er zouden nieuwe dreigingen zijn. De Britse regering denkt dat Iran daarmee te maken heeft. In de Nations League voetbal heeft Portugal gewonnen van Noorwegen 2-1. Portugal speelde een deel van de tweede helft met 10 man. En zoals bekend ook zonder Ronaldo. Al blijft hij welkom, zegt de bondscoach. In de andere wedstrijden won Nederland met 2-1 van Servië. En Ierland en Israël speelden 1-1 gelijk. Daar was wel commotie nadat een speler van Israël gespuwd zou hebben naar een staflid van Ierland. Straks zonnig bij 22 graden. En ook morgen aangenaam nazomerweer. Woensdag nadert de herfst.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Ik wil naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co. geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co. vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co. vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

0: hoogste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen, geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: In Lilo in Houthalen is de nieuwe verenigingsaccommodatie De Hortel officieel geopend. Vier verenigingen krijgen er voortaan een vaste thuis. KSA, Hondenschool De Kriekel, Wandelclub Samen Uit Samen Thuis en Jezabel Sound System. De nieuwbouw vervangt de oude versleten lokalen aan de Hortelstraat. De gemeente Houthalen Helichteren investeerde 1,4 miljoen in het project. Volgens het gemeentebestuur is De Hortel vooral een investering in de jeugd en het lokale verenigingsleven. Op een smalle ruilverkavelingsweg in Rosmeer zijn zaterdagochtend een auto en een bestelwagen frontaal gebotst. Een vader en zijn zoontje van 9 raakten zwaar gewond, maar tegen de middag was het levensgevaar wel geweken. Ook twee werkmannen in de bestelwagen liepen verwondingen op. Door de klap belanden beide voertuigen in het veld en sloeg de bestelwagen over de kop. Een verkeersdeskundige onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren en welke verkeersregels er op de omleidingsweg golden. Vanochtend is er kans op mist. Het kan een tijdje grijs blijven, maar het blijft wel droog en uiteindelijk wordt het overal in Limburg zonnig. Het wordt 22 graden. Dinsdag zeer zacht en droog en 23 graden.

als alles anders was, mijn lieve meisje, dan zou ik nu bij jou kunnen zijn.

0: zorgt dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Kreins Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Kreins Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op kreins-carproducts.be. Want bij Kreins, daar kom je niet toevallig.
1: Het is goed in de square.
2: Om even weg te dromen bij een maaltijd vol hemelse smaken met een glas diep rode wijn. Om even stil te staan bij het leven. Om even 100% te genieten. Laat je culinair verwennen door ons familiaal team.

0: De specialist in hernieuwbare energie is Wopa Saving Energy Riemst. Ze hebben een ruim aanbod energiezuinige producten. Zonnepanelen, energievriendelijke airco's met koel- en warmtefunctie. Wopa Saving Energy, Biezenakkers 15 Riemst. Bel voor een afspraak en advies op maat. 012-69-0044. Alle info op wopa.be. Wopa Saving Energy Riemst. Uw energievoordeel. Daar zorgen zij voor.
1: Kom kennis maken met de slimme batterijen en de nieuwste generatie van warmtepompen en airco's op zondag 4 oktober. Kom vrijblijvend ons gamma energiezuinige oplossingen ontdekken bij Wopa op de Biezenakkers 15 in Riemst. Uitzonderlijk geopend op zondag 4 oktober van 10 tot 17 uur.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: In de eerste 6 maanden van dit jaar hebben 9270 bouwbedrijven hun activiteiten stopgezet. Dat meldt Bouwfederatie In Beeld. Het gaat om een stijging van bijna 15% tegenover dezelfde periode vorig jaar. Ruim 1500 van die bedrijven gingen failliet. In dezelfde periode kwamen er maar iets meer dan 7500 nieuwe bouwbedrijven bij. In Beeld noemt de situatie bijzonder zorgwekkend. De federatie vraagt de federale regering om de sector extra te ondersteunen, onder meer door het BTW-tarief te verlagen. Op het dark web circuleren advertenties waarin mensen zoeken naar een huurmoordenaar voor 8 Belgen. Dat blijkt uit onderzoek door HLN. Het dark web is een afgeschermd deel van het internet dat vooral criminelen aantrekt. Je kan er websites vinden die huurmoordenaars aanbieden. Maar voorlopig heeft niemand kunnen aantonen dat er ooit via het dark web een huurmoord is uitgevoerd. In Massenhoven is een molotovcocktail gegooid naar een flatgebouw. Dat gebeurde kort voor middernacht. Niemand raakte gewond, er brak wel een kleine brand uit aan de gevel en een raam. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle en de schade bleef beperkt. Het is niet duidelijk of het om een aanslag of vandalisme gaat. De politie onderzoekt dat nog. En in Lokeren heeft zich afgelopen nacht een zware explosie voorgedaan in de buurt van een spoorwegbrug. Niemand raakte gewond. De knal was wel kilometers ver te horen. Mogelijk is een granaat tot ontploffing gebracht. In Frankrijk blijven ook vandaag zo'n 500 scholen dicht na de hevige protesten van studenten tegen onder meer het lerarentekort. De situatie liep de voorbije week al maar meer uit de hand. Relschoppers stichtten brand en gooiden allerlei voorwerpen naar de politie, leerkrachten en journalisten. In het hele land zijn bij de studentenprotesten al bijna 5000 mensen gearresteerd. We krijgen opnieuw een zonnige dag. De maxima kunnen plaatselijk oplopen tot 23 graden. Ook morgen belooft nog een mooie nazomerdag te worden. Woensdag zijn er al meer wolken, maar blijft het nog zacht. Vanaf donderdag slaat het weer helemaal om en wordt het wisselvalliger en een pak frisser.
1: Espresso. Goedemorgen. Koffiekletsen met Ludo Weijlen.
2: Pardon me, do you have change for a quarter? I gotta make a phone call. Thank you. Boy, I hope this woman don't take me through no changes today, because I had a hard day today, man. You know, let me see what's happening at the address for.

0: Het was meestal zo, hè, dat ik jou zal zien als je daar bent. I see you when I get there. Dat was Lou Rawls. Een hele goede morgen allemaal. Welkom, het is weer 9 uur geweest hier bij Ludo.
1: Espresso. Met de Ludo Wijn.
0: En dat betekent tijd voor de koffie en tijd voor de muziek. En daarover gesproken vandaag onder andere met Don Rosenbaum, met Riff of Ray Conniff moet ik zeggen. Helmut Lotti zit erin en deze van Frankie Valli. And the Four Seasons.

Erik van Eigenen, uit het oog, uit het hart en we waren een beetje uit het hoofd verloren en dus ook een beetje uit het hart, onze eigen Kevin De Bruyne. Maar sinds vorige vrijdag zit hij weer in het hart van iedere voetbalminnende Vlaming, zeg maar Belg, hier in België. Ja, zo is dat. En met ook een dikke merci aan Inzeek

Romelu, ja, die waren we ook al vergeten. Maar hij heeft zich terug in de belangstelling getrapt met zijn geweldige goal tegen de Turken vorige vrijdag. Om dan nog maar Van Bommel niet te vergeten. En eigenlijk zijn we er toch een klein beetje fier op die meneer. Hij is trouwens ook een Limburger, geboren in Maasbracht en zijn carrière begonnen bij Fortuna Sittard. Dus zit toch wel een beetje goed met die voetbal van tegenwoordig van de Rode Duivels. En weet je wat? Al wat weinig moeten doen is dromen van mooie matchen in de toekomst.

0: Kleintiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Ik wil naar diertjes kijken.
1: Goh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

De afgelopen twee platen waren weggelegd voor Johnny Nash en All I Have To Do Is Dream. En deze stemmen in wind van Julianne Werding. Leuk dat je luistert naar Ludo op deze maandagochtend. Wij zijn toe aan onze tweede espresso en onze vijfde of zesde plaat al van het programma. En die is weggelegd voor Baccarat. Parlez-vous français. Pourquoi pas?

En Helmut Lotti beleefde de nacht van zijn leven. Such a night. Hij ging de mosterd halen bij Elvis Presley en bracht deze versie uit in 2002. Ook alweer 24, bijna 25 jaar geleden. Wat gaat die tijd toch snel. En zo in het begin van de week zijn we altijd wel een klein beetje benieuwd over wat het weer eigenlijk gaat geven deze week. En ik kan je daar wat de eerste twee dagen betreft gerust instellen. Vandaag 23 graden en morgen 24 graden met een klein beetje bewolking. Maar dan komt de klad erin. 19 graden en regen op woensdag. Maar dat is voor binnen een dag of twee, drie. Dus daar gaan we nu eigenlijk nog niet van wakker liggen. We gaan nu de Spider Murphy Gang aan het woord laten met Ich schau dich an. Biep, biep.

0: De specialist in hernieuwbare energie is Wopa Saving Energy Riemst. Ze hebben een ruim aanbod energiezuinige producten. Zonnepanelen, energievriendelijke airco's met koel- en warmtefunctie. Wopa Saving Energy, Biezenakkers 15 Riemst. Bel voor een afspraak en advies op maat. 012-69-0044. Alle info op wopa.be. Wopa Saving Energy Riemst. Uw energievoordeel. Daar zorgen zij voor.
1: Kom kennis maken met de slimme batterijen en de nieuwste generatie van warmtepompen en airco's op zondag 4 oktober. Kom vrijblijvend ons gamma energiezuinige oplossingen ontdekken bij Wopa op de Biezenakkers 15 in Riemst. Uitzonderlijk geopend op zondag 4 oktober van 10 tot 17 uur.

Leuke plaat en de typische sound van Ray Conniff hoorde je. People Will Say We're In Love. En het komt uit de musical Oklahoma. Daarvoor Casey and the Sunshine Band met Shake Your Body. En we begonnen het drieluik met de Spider Murphy Gang. Die nieuwe Deutsche Welle in de tijd, weet je nog, met Ich Schau Dich An. Gary Packett en de Union Gap hebben het nu over de jonge meisjes. Yeah.

1974 maakte de wereld kennis met deze Nazareth en hun Love Hurts. En de jaren 70 hebben ons toch wat heel wat leuke muziek gebracht, vindt u niet? Neem nu deze uit 1972, Don Rosenbaum.

Niet uit de jaren 70, wel uit de jaren 80, 86 voor de Common Arts en Don't Leave Me This Way. Maar eigenlijk vond deze plaats een oorsprong in de 70er jaren met Thelma Houston, die als eerste dit op plaat zette. Even kijken, oh, het is bijna 9:55, dus hoog tijd om afscheid te nemen van deze espresso. Maak er nog een hele leuke dag van vandaag en weet je wat, morgen zijn we er graag terug met alweer een aflevering van Espresso tussen 9 en 10 met lekkere koffie. Maar daar moet je zelf voor zorgen. En leuke muziek, dat nemen wij wel voor onze rekening. Straks na 10 uur is er Koen Baks, als er niet te veel file is. Maar hij gaat vandaag toch zeker en vast een half uurtje vroeger vertrekken naar de studio hier in Hasselt. Om zeker en vast niet vast te zitten. Straks dus na 10 uur. Hallo Koen met Koen Baks. Veel plezier met hem en met de rest van de collega's. En nog een leuke dag wat vandaag betreft. Graag tot morgen. Ik laat je met Los Del Rio.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: In de eerste 6 maanden van dit jaar hebben 9270 bouwbedrijven hun activiteiten stopgezet. Dat meldt Bouwfederatie In Beeld. Het gaat om een stijging van bijna 15% tegenover dezelfde periode vorig jaar. Ruim 1500 van die bedrijven gingen failliet. In dezelfde periode kwamen er maar iets meer dan 7500 nieuwe bouwbedrijven bij. In Beeld noemt de situatie bijzonder zorgwekkend. De federatie vraagt de federale regering om de sector extra te ondersteunen, onder meer door het BTW-tarief te verlagen. Op het dark web circuleren advertenties waarin mensen zoeken naar een huurmoordenaar voor 8 Belgen. Dat blijkt uit onderzoek door HLN. Het dark web is een afgeschermd deel van het internet dat vooral criminelen aantrekt. Je kan er websites vinden die huurmoordenaars aanbieden. Maar voorlopig heeft niemand kunnen aantonen dat er ooit via het dark web een huurmoord is uitgevoerd. In Massenhoven is een molotovcocktail gegooid naar een flatgebouw. Dat gebeurde kort voor middernacht. Niemand raakte gewond, er brak wel een kleine brand uit aan de gevel en een raam. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle en de schade bleef beperkt. Het is niet duidelijk of het om een aanslag of vandalisme gaat. De politie onderzoekt dat nog. En in Lokeren heeft zich afgelopen nacht een zware explosie voorgedaan in de buurt van een spoorwegbrug. Niemand raakte gewond. De knal was wel kilometers ver te horen. Mogelijk is een granaat tot ontploffing gebracht. In Frankrijk blijven ook vandaag zo'n 500 scholen dicht na de hevige protesten van studenten tegen onder meer het lerarentekort. De situatie liep de voorbije week al maar meer uit de hand. Relschoppers stichtten brand en gooiden allerlei voorwerpen naar de politie, leerkrachten en journalisten. In het hele land zijn bij de studentenprotesten al bijna 5000 mensen gearresteerd. We krijgen opnieuw een zonnige dag. De maxima kunnen plaatselijk oplopen tot 23 graden. Ook morgen belooft nog een mooie nazomerdag te worden. Woensdag zijn er al meer wolken, maar blijft het nog zacht. Vanaf donderdag slaat het weer helemaal om en wordt het wisselvalliger en een pak frisser.
1: Hallo, met Koen. Grasduinen in onze discotheek met Koenbax.

Nog even terug naar het voorjaar van 1962. Een plaat die bij u misschien nog bekend is in de iets wat jongere versie. En dat was die van Donny Osmond, want hij scoorde er ook mee in de jaren 70. Dat was Bobby V en een raad die u best in de wind slaat. Go away, little girl. Want blijf er maar gezellig bij hier bij Radio Ludo. Het is tijd geworden voor alweer een nieuwe Hallo met Koen. Op deze maandag de 5e. Fijn dat je luistert naar ons. En zometeen de koning van het Vlaamse lied. Hier is Wiltura en zijn meesterwerk Eenzaam zonder jou.

De grootheid van Wiltura, ondertussen al ruim in de 80. En dat was hem hier met Eenzaam zonder jou. Straks hoor je Roy Black en Guns in Wise. Eerst nog deze van Hurricane Smith in

jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Lowet Insurance, de makelaar aan huis. Zowel voor particulier als professioneel. Bekijk het uitgebreide aanbod verzekeringen en beleggingen op lowetinsurance.be of bel vrijblijvend op 012 24 10 29. Lowet Insurance in Tommerenborg-Loon en Houthalen-Helchteren. De makelaar met een verrassende service. Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

Nou, dat was het betere gitaarwerk van The Shadows in deze Wonderful Land. En nu een legendarische dance track van de Amerikaanse discoformatie Sister Sledge uit eind jaren 70. Een nummer dat uitgroeide tot een van de grootste klassiekers uit het disco-tijdperk. En het werd zelfs opgenomen door het toonaangevende tijdschrift Billboard in hun lijst van de 100 beste dance songs of all time. Een plaat die geschreven werd door het duo Nile Rodgers en Bernie Edwards. Je weet wel, de oprichters van de succesvolle formatie Chic. Dit is Sister Sledge en dat in Lost in Music. Goedemorgen.

aan de heerlijke energie van de zussen van Sister Sledge, die met deze Lost in Music nog eens lieten voelen hoe geweldig het is om alles om je heen te vergeten en je compleet te verliezen in de disco beat van weleer. Dat deden we met deze Lost in Music. Maar die beat stopt nu, want we gaan terug over naar een compleet andere muziekstijl. Die komt van Dana Winner en dat met Don't It Make My Brown Eyes Blue.

Muziekstijl noemt de Flower Power periode en de hit die eruit kwam was deze van The Love Affair in Everlasting Love. Ja, het is mooi weer, een echte nazomer waarvan we kunnen genieten. Dat kan nog tot en met woensdag, want daarna slaat het weer compleet om en gaan we eerder over naar een herfstachtig type met maxima dan hooguit nog 14 graden.

Ja, populaire muziek van Tamla Motan en met regelmatig horen hier bij Radio Ludo. Het rijtje van drie sloten we af met Smokey Robinson en The Miracles in I Second That Emotion. Daarvoor nog tegen beter weten in Rob de Nijs. En je hoort ook nog de grote zomerhit van Lorca in Ritmo de la Noche.

dat nummer stond toenertijd een beetje in de schaduw na de mega-hit Sultans of Swing. Maar ondertussen is het weer uitgegroeid tot een absolute favoriet onder de vele fans. En dat komt ook een beetje vanwege het vloeiende gitaarwerk van enige echte Mark Knopfler van The Dire Straits. Dat was Lady Writer. En Frans muziek, dat ontbreekt nog. Dus dat gaan we nu doen met een single van Alain Barrière.

Dat was Alain Barrière hier bij Radio Ludo. En nu naar de doo-wop groep The Marshalls uit Amerika. Hun meest energieke en swingende nummer is natuurlijk Blue Moon uit 1961. Wereldwijd uitgegroeid tot een nummer 1 en een van de bekendste popklassiekers aller tijden. En het kwam ook voor in een aantal films. Denk dan maar aan Grease in 1978. Ook aan de film An American Werewolf in Londen. En ook aan Happy Gilmore. Dat is niet zo lang geleden. De tweede daarvan, dat was in 2025. Dus tijd nu voor The Marshalls in Blue Moon.

Ja, de man die wereldberoemd met Bad Bad Leroy Brown, dat was Tim Croce in Rapid Roy. De eerste deel van deze Hallo met Koen zit er bijna op. Ik heb onder meer nog Whitney Houston met I'm Every Woman, na deze Freddie Bercet en de oude muzikant. Heel graag tot zometeen.

heeft gezegd, soms wel en soms ook niet terecht. Ik ben een oude muzikant, een scherpe blik, soms arrogant, met een Grieks hart een vagebond. Dat hart dat zoveel leed verdroeg, geleden heeft en nooit iets vroeg, zichzelf.

en een oude muzikant, een scherpe blik, soms nonchalant, met een Grieks hart, een vagebond. En deze nacht kom ik naar jou, je warme lichaam dicht bij mij. Ik zal dromen en de

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Gisterenochtend is op de Mazeikerweg in Weert, net over de grens, een auto gebotst met een vrachtwagen. De automobilist raakte gewond en werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een traumahelikopter kwam ter plaatse. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. De politie onderzoekt de oorzaak. De Mazeikerweg was een tijdje in beide richtingen afgesloten. Een man van 89 uit Neerhoeteren, die sinds zaterdagavond vermist was, is zondagochtend gezond en wel teruggevonden in Leut. De man die dementie heeft, was even voor middernacht van huis vertrokken en had vermoedelijk de hele nacht rondgedwaald. Politie en brandweer zochten met onder meer een drone en een helikopter naar hem. Rond 10 uur gisterenochtend werd hij op zo'n 10 kilometer van zijn huis opgemerkt door een voorbijganger. Uit voorzorg is de man naar het ziekenhuis gebracht. Vanochtend is er kans op mist. Het kan een tijdje grijs blijven, maar het blijft wel droog en uiteindelijk wordt het overal in Limburg zonnig. Het wordt 22 graden. Dinsdag zeer zacht en droog en 23 graden.
4: Hallo, met Koen. Grasduinen in onze discotheek met Koenbak.

is de dame die in de jaren 60 talloze wereldhits scoorde samen met haar Supremes. Dat deed ze toen op het Tamla Motown label. Maar in 1970 verliet ze de groep om zelf een solo carrière te starten. En 6 jaar later was dit onder meer een groot hit voor haar. Dat was Diana Ross in Love Hangover. Hier als start zo'n beetje van dit tweede deel van deze Hallo met Koen. Een heel goede morgen en welkom hier bij Radio Ludo. Het wordt een beetje herfstachtig vanaf donderdag aanstaande. Daarom deze plaat van Roy Orbison en Born on the Wind.

Born on the Wind, om u alvast een beetje voor te bereiden op het herfstachtige weer dat we gaan krijgen vanaf aanstaande donderdag. Roy Orbison en Born on the Wind.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een halve in de buurt.
0: Vers fruit en groente, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasselt Systeemweg 77.
2: Dit is goed.

Ja, een beetje aansluitend aan dat andere vrolijke plaatje daar straks van de Carpenters in Sweet Sweet Smile. Dit was Peggy March en dat in der Carnaby Street. En nu naar de Jacksons. Ook tijd voor wat disco hier bij Radio Rudo. En dat allemaal in deze, als het mogelijk is, Shake Your Body Down to the Ground.

een mooie collage van grote hits van de Hollies hier bij Radio Ludo. En ook dit in Hasselt wordt de omgeving rond het kruispunt van de Sint-Ruiderensteenweg en de Kerkhofstraat heringericht. De bushalte wordt daar vernieuwd, het fietspad veiliger gemaakt en er komt ook extra groen. Die werken starten vanaf vandaag, 5 oktober, en gaan ongeveer 4 weken duren. De Sint-Ruiderensteenweg die blijft wel bereikbaar voor doorgaand verkeer, maar aan de werfzone moeten auto's beurtelings over 1 rijstrook. De Kerkhofstraat wordt aan het kruispunt met de Sint-Ruiderensteenweg afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De Bloemenstraat die blijft wel bereikbaar. En fietsers die van de grote ring komen, volgen dan weer een omleiding via de Kerkhofstraat.

Ja, ik vermoed dat de keuze snel gemaakt gaat zijn. Mourir ou vivre, dat was muziek van Hervé Villard. En nu naar de Platters in Crying in the Chapel.

0: De specialist in hernieuwbare energie is Wolpa Saving Energy Riemst. Ze hebben een ruim aanbod energiezuinige producten. Zonnepanelen, energievriendelijke airco's met koel- en warmtefunctie. Wolpa Saving Energy, Biezenakkers 15 Riemst. Bel voor een afspraak en advies op maat. 012-69-0044. Alle info op wopa.be. Wopa Saving Energy Riemst. Uw energievoordeel. Daar zorgen zij voor.
1: Kom kennis maken met de slimme batterijen en de nieuwste generatie van warmtepompen en airco's op zondag 4 oktober. Kom vrijblijvend ons gamma energiezuinige oplossingen ontdekken bij Wopa op de Biezenakkers 15 in Riemst. Uitzonderlijk geopend op zondag 4 oktober van 10 tot 17 uur.

Ja, herkenbaar, de Mavericks hier bij Radio Ludo in Pizzi Rico. En nu dat smekenbedje van Clyde McPatter en dat in Lover Please.

ze mochten nog even wegdromen van die White Silver Sands. En dat deden we met Bill Black's Combo. En nu een groot jubileumjaar voor onze volgende artiest, want die staat alweer 55 jaar op de planken. Ja, sinds zijn allereerste megahit Verlaat Me Nooit uit 1971 is hij niet meer weg te denken uit de Vlaamse showbiz. En ik heb het uiteraard over Salim Segers, die trouwens kandidaat is voor de Golden Lifetime Awards 2027. Hij zal dan zijn carrièreprijs uitgereikt krijgen tijdens de 23e editie alweer van de Golden Lifetime Awards in Aarschot. En hij vertrekt eind deze maand weer op reis. En dat doet hij al reeds voor de 39ste keer naar Joret de Maar. Met maar liefst 23 bussen en 4 vliegtuigen. Goed voor zo'n 1200 meereizende trouwe fans. En vandaar dat hij hier niet mag ontbreken in deze Hallo met Koen. Dit zijn mooie uren, mooie dromen.

Je hoorde Leo Sayer en dat in You Make Me Feel Like Dancing. En ja, dansen dat mag uiteraard ook bij deze plaat van Cindy in Weet Je Nog Wel?

Dat was Vlaams goud Cindy en Weet je nog wel. Terwijl wij hier nog kunnen genieten van enkele mooie nazomerse dagen, is het in verschillende landen aan de Middellandse Zee heel anders. Want die worden al dagenlang geteisterd door hevige regen. Vooral in de omgeving van Barcelona, in de Spaanse regio Catalonië. Wel, daar kreeg het noodnummer meer dan 5000 oproepen. Daar zijn zeker 2 doden en 1 persoon vermist. En ook het Griekse eiland Kreta krijgt zwaar weer te verduren. Right.

Dat was hem, Nat King Cole, en dat in Rambling Rose aan het einde van deze Hallo met Koen. Morgen doen we het weer, zelfde tijd, zelfde zender. Maak er nog een mooie maandag van. En ik heb nog Diana Ross en de Supremes.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Restaurant De Molen in Genk is zaterdagavond ontruimd na rookontwikkeling in de zaak. Gasten en personeel gingen meteen naar buiten en de brandweer kwam ter plaatse. De oorzaak bleek in de ventilatie te zitten en het probleem kon snel worden opgelost. Niemand raakte gewond, maar door de rook konden de gasten niet meer terug naar binnen. De aanwezigen uit de tweede avondshift hoefden hun rekening niet te betalen. Tijdens het weekend van de klant het afgelopen weekend werden in Pelt niet alleen klanten, maar ook de lokale ondernemers in de bloemetjes gezet. Tijdens een ondernemersontbijt werd het belang van samenwerking en lokaal kopen nog eens benadrukt. Unizo, de Verenigde Handelaars en Dit is Pelt blijven samen inzetten op de promotie van de plaatselijke handel. Bijzondere gast was Marie Potums, de jongste onderneemster van Pelt, die onlangs de Leonidas-zaak in Overpelt overnam. Het afgelopen weekend werden ook in Pelt heel wat klanten verwend met tal van extraatjes en attenties. Vanochtend is er kans op mist. Het kan een tijdje grijs blijven, maar het blijft wel droog en uiteindelijk wordt het overal in Limburg zonnig. Het wordt 22 graden. Dinsdag zeer zacht en droog en 23 graden.

0: Kleintiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Kleintiertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Een kabinetsmedewerker van Vlaams minister van Begroting en Financiën, Ben Weitz, heeft een vals opiniestuk verspreid. Dat schrijft het weekblad KNAK. De man stuurde zijn tekst naar verschillende Vlaamse redacties en deed zich daarin voor als Mohammed, een homoseksuele moslim van 29. In de tekst verwees hij naar recente gevallen van geweld tegen homo's. De auteur wilde naar eigen zeggen aantonen dat Vlaamse media ideologisch gekleurd zijn en minder ruimte geven aan bepaalde conservatieve standpunten. Amper één redactie heeft het opiniestuk even gepubliceerd. Minister Weitz zegt dat hij niet op de hoogte was en noemt het een dom initiatief. Hij zal het voorval onder vier ogen bespreken met zijn medewerker. Op de E19 van Brussel naar Antwerpen is vanmorgen een kettingbotsing gebeurd, net voor Kontich. Daarbij waren in totaal 9 voertuigen betrokken, maar niemand raakte gewond. De linkerrijstrook ging dicht en dat veroorzaakte heel wat verkeershinder. De precieze oorzaak van de kettingbotsing staat nog niet vast, maar op het ogenblik van het ongeval hing er wel een dikke laag mist. Jongeren ervaren al maar meer stress door school. Een internationaal onderzoek bij 15-jarigen in meer dan 40 landen toont dat aan. De tieners hebben al maar vaker last van mentale klachten, zoals angsten en depressieve gevoelens. Vooral meisjes geven aan dat ze vaak onder druk staan. En in Spanje komen er op 29 november vervroegde parlementsverkiezingen. Dat heeft premier Sanchez bekendgemaakt in een tv-toespraak. Normaal zouden de Spanjaarden pas volgende zomer naar de stembus gaan. In het land zijn er al enkele weken demonstraties door de wooncrisis. Het tekort aan huizen doet de prijzen snel stijgen. De Spaanse regering had maatregelen aangekondigd om de crisis aan te pakken, maar het parlement heeft die vrijdag afgekeurd. Het is vrij zonnig vandaag met af en toe wat wolken. Maxima schommelen tussen 19 en 23 graden. Ook morgen blijft het nog mooi en vrij zonnig. Woensdag is dan een overgangsdag naar wisselvalliger en frisser najaarsweer.

check www.thesquarekermt.be en like us op Facebook. Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

0: De specialist in hernieuwbare energie is Wopa Saving Energy Riemst. Ze hebben een ruim aanbod energiezuinige producten. Zonnepanelen, energievriendelijke airco's met koel- en warmtefunctie. Wopa Saving Energy, Biezenakkers 15 Riemst. Bel voor een afspraak en advies op maat. 012-69-0044. Alle info op wopa.be. Wopa Saving Energy Riemst. Uw energievoordeel. Daar zorgen zij voor.
1: Kom kennis maken met de slimme batterijen en de nieuwste generatie van warmtepompen en airco's op zondag 4 oktober. Kom vrijblijvend ons gamma energiezuinige oplossingen ontdekken bij Wopa op de Biezenakkers 15 in Riemst. Uitzonderlijk geopend op zondag 4 oktober van 10 tot 17 uur.

Limburg. Digitaal op DAB+. Jouw leukste evergreens. Geniet van je dag. Dit is Ludo.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het regioradio nieuws.
3: In Lilo in Houthalen is de nieuwe verenigingsaccommodatie De Hortel officieel geopend. Vier verenigingen krijgen er voortaan een vaste thuis. KSA, Hondenschool De Kriekel, Wandelclub Samen Uit Samen Thuis en Jezabel Sound System. De nieuwbouw vervangt de oude versleten lokalen aan de Hortelstraat. De gemeente Houthalen-Helligteren investeerde 1,4 miljoen in het project. Volgens het gemeentebestuur is De Hortel vooral een investering in de jeugd en het lokale verenigingsleven. Op een smalle ruilverkavelingsweg in Rosmeer zijn zaterdagochtend een auto en een bestelwagen frontaal gebotst. Een vader en zijn zoontje van 9 raakten zwaar gewond, maar tegen de middag was het levensgevaar wel geweken. Ook twee werkmannen in de bestelwagen liepen verwondingen op. Door de klap belanden beide voertuigen in het veld en sloeg de bestelwagen over de kop. De verkeersdeskundige onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren en welke verkeersregels er op de omleidingsweg golden. Vanochtend is er kans op mist. Het kan een tijdje grijs blijven, maar het blijft wel droog en uiteindelijk wordt het overal in Limburg zonnig. Het wordt 22 graden. Dinsdag zeer zacht en droog en 23 graden.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: We gaan naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Kuringen Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken.

Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden, zoals je in ieder boek lezen kan, waardoor en zag na

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De Nobelprijs voor Geneeskunde gaat dit jaar naar twee Duitsers en een Amerikaan. De drie neurowetenschappers hebben een soort lichtschakelaar ontworpen waarmee je zenuwcellen in ons brein aan en uit kan zetten. Met de techniek zouden mensen die blind zijn door bepaalde oogziekten weer een beetje kunnen zien. Daarnaast helpt de ontdekking om bepaalde ziekten beter te begrijpen, zoals dementie en depressie. Aan de prijs is een bedrag van 1 miljoen euro verbonden. Voor de Roemeense kust in de Zwarte Zee zijn twee mensen omgekomen nadat een Turks cargo-schip geraakt werd door een drone. Er brak brand uit. De kapitein van het schip raakte gewond. De Roemeense reddingsdiensten konden 11 mensen in veiligheid brengen. Het schip voer met graan vanuit Oekraïne richting Italië. In de Noord-Franse stad Lens is een leerling van 15 zijn hand kwijtgeraakt tijdens protesten aan een middelbare school. Hij wou een politiegranaat oprapen en die ontplofte. Agenten hadden de granaat afgevuurd om de menigte uiteen te drijven. Boze studenten voeren vandaag actie aan meer dan 400 Franse middelbare scholen. Vanmorgen hebben relschoppers brand gesticht en met vuurwerk en molotovcocktails gegooid. De scholieren protesteren, net als vorige week, tegen het lerarentekort en de overvolle klassen. Na het dodelijk ongeval van gisteravond in Balen is een man van 47 gearresteerd. Hij reed een voetganger van 28 dood en sloeg daarna op de vlucht. De politie kon de chauffeur opsporen. De man had gedronken en wordt ondervraagd. Donderdag en vrijdag zijn er extra politiecontroles op afleiding achter het stuur. Chauffeurs die bijvoorbeeld hun gsm gebruiken tijdens het rijden, riskeren een boete. Vorig jaar werden in Vlaanderen elke dag gemiddeld 136 bestuurders betrapt. De Vlaamse Stichting Verkeerskunde pakt daarom uit met een nieuwe campagne. Die omvat onder meer tips om afleiding achter het stuur te voorkomen. De zon blijft voorlopig uitbundig schijnen. We krijgen hooguit wat wolkensluiers. De temperatuur ligt tussen 19 en 23 graden. Morgen krijgen we nog zo'n heerlijke dag. Vanaf woensdag doet de herfst duidelijk zijn intrede. Het wordt dan wisselvalliger en frisser.

0: Kleintiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Kleintiertjes kijken.
1: Goh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Kuringen Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

0: De specialist in hernieuwbare energie is Wopa Saving Energy Riemst. Ze hebben een ruim aanbod energiezuinige producten. Zonnepanelen, energievriendelijke airco's met koel- en warmtefunctie. Wopa Saving Energy, Biezenakkers 15 Riemst. Bel voor een afspraak en advies op maat. 012-69-0044. Alle info op wopa.be. Wopa Saving Energy Riemst. Uw energievoordeel. Daar zorgen zij voor.
1: Kom kennis maken met de slimme batterijen en de nieuwste generatie van warmtepompen en airco's op zondag 4 oktober. Kom vrijblijvend ons gamma energiezuinige oplossingen ontdekken bij Wopa op de Biezenakkers 15 in Riemst. Uitzonderlijk geopend op zondag 4 oktober van 10 tot 17 uur.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Restaurant De Molen in Genk is zaterdagavond ontruimd na rookontwikkeling in de zaak. Gasten en personeel gingen meteen naar buiten en de brandweer kwam ter plaatse. De oorzaak bleek in de ventilatie te zitten en het probleem kon snel worden opgelost. Niemand raakte gewond, maar door de rook konden de gasten niet meer terug naar binnen. De aanwezigen uit de tweede avondshift hoefden hun rekening niet te betalen. Tijdens het weekend van de klant het afgelopen weekend werden in Pelt niet alleen klanten, maar ook de lokale ondernemers in de bloemetjes gezet. Tijdens een ondernemersontbijt werd het belang van samenwerking en lokaal kopen nog eens benadrukt. Unizo, de Verenigde Handelaars en Dit is Pelt blijven samen inzetten op de promotie van de plaatselijke handel. Bijzondere gast was Marie Potums, de jongste onderneemster van Pelt, die onlangs de Leonidas zaak in Overpelt overnam. Het afgelopen weekend werden ook in Pelt heel wat klanten verwend met tal van extraatjes en attenties. Vanochtend is er kans op mist. Het kan een tijdje grijs blijven, maar het blijft wel droog en uiteindelijk wordt het overal in Limburg zonnig. Het wordt 22 graden. Dinsdag zeer zacht en droog en 23 graden.

Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Lowet Insurance, de makelaar aan huis. Zowel voor particulier als professioneel. Bekijk het uitgebreide aanbod verzekeringen en beleggingen op lowetinsurance.be of bel vrijblijvend op 012 24 10 29. Lowet Insurance in Tommeren-Borgloon en Houthalen-Helchteren. De makelaar met een verrassende service.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct thuis. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Er zijn 3 minderjarigen geïdentificeerd voor de dreiging tegen een middelbare school in Niel vorige donderdag. De 3 tieners zijn opgepakt en verhoord en een van hen is door de jeugdrechter in een gesloten instelling geplaatst. De 2 anderen zijn vrij onder strenge voorwaarden. Over de specifieke aard van de dreiging wil politie nog parket communiceren. Ook de identiteit van de jongeren is niet bekendgemaakt. Wel bevestigt de politie dat de dreiging losstaat van de gelijkaardige feiten sanderendaags. Toen zijn 1700 leerlingen van een school in Mechelen geëvacueerd na een valse bommelding. Een jongeman uit Brugge moet zich gedwongen chemisch laten castreren na de verkrachting van een meisje van 16 uit Dendermonde. De ingreep is deel van zijn strafmaat. De man van 21 kreeg 5 jaar cel met uitstel en moet zijn slachtoffer ook €4.000 schadevergoeding betalen. Hij loog ook over zijn eigen leeftijd toen hij het meisje contacteerde via sociale media. Uit het onderzoek bleek ook dat hij op die manier al eerder tienermeisjes probeerde te benaderen. De kabinetsmedewerker van Vlaams minister van Begroting, Ben Weitz, krijgt een blaam nadat hij zich in een opiniestuk uitgaf als jonge homoseksuele moslim. Hij stuurde dat stuk naar diverse nieuwsredacties, maar slechts 1 publiceerde het. De man wou naar eigen zeggen een problematiek aankaarten die Vlaamse media liever verzwijgen. De oppositie vindt de feiten ongehoord en wil dat Weitz de medewerker ontslaat. Maar dat vindt de minister een brug te ver. Een motorrijder is levensgevaarlijk gewond na een verkeersongeval in Lokeren in Oost-Vlaanderen. Ook zijn passagier raakte gewond. De motor botste op een personenwagen op een kruispunt langs een drukke gewestweg. Een verkeersdeskundige onderzoekt de aanrijding. Vanavond op de meeste plaatsen droog en licht bewolkt. Ook morgen is het nog mooi najaarsweer met aardig wat zon en

maaltijd vol hemelse smaken met een glas diep rode wijn. Om even stil te staan bij het leven. Om even 100% te genieten. Laat je culinair verwennen door ons familiaal team.

check www.thesquarekermt.be en like us op Facebook. Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

0: De specialist in hernieuwbare energie is Wopa Saving Energy Riemst. Ze hebben een ruim aanbod energiezuinige producten. Zonnepanelen, energievriendelijke airco's met koel- en warmtefunctie. Wopa Saving Energy, Biezenakkers 15 Riemst. Bel voor een afspraak en advies op maat. 012-69-0044. Alle info op wopa.be. Wopa Saving Energy Riemst. Uw energievoordeel. Daar zorgen zij voor.
1: Kom kennis maken met de slimme batterijen en de nieuwste generatie van warmtepompen en airco's op zondag 4 oktober. Kom vrijblijvend ons gamma energiezuinige oplossingen ontdekken bij Wopa op de Biezenakkers 15 in Riemst. Uitzonderlijk geopend op zondag 4 oktober van 10 tot 17 uur.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Er zijn 3 minderjarigen geïdentificeerd voor de dreiging tegen een middelbare school in Niel vorige donderdag. De 3 tieners zijn opgepakt en verhoord en een van hen is door de jeugdrechter in een gesloten instelling geplaatst. De 2 anderen zijn vrij onder strenge voorwaarden. Over de specifieke aard van de dreiging wil politie nog parket communiceren. Ook de identiteit van de jongeren is niet bekendgemaakt. Wel bevestigt de politie dat de dreiging losstaat van de gelijkaardige feiten Sanderendaags. Toen zijn 1700 leerlingen van een school in Mechelen geëvacueerd na een valse bommelding. Een jongeman uit Brugge moet zich gedwongen chemisch laten castreren na de verkrachting van een meisje van 16 uit Dendermonde. De ingreep is deel van zijn strafmaat. De man van 21 kreeg 5 jaar cel met uitstel en moet zijn slachtoffer ook €4.000 schadevergoeding betalen. Hij loog ook over zijn eigen leeftijd toen hij het meisje contacteerde via sociale media. Uit het onderzoek bleek ook dat hij op die manier al eerder tienermeisjes probeerde te benaderen. De kabinetsmedewerker van Vlaams minister van Begroting, Ben Weitz, krijgt een blaam nadat hij zich in een opiniestuk uitgaf als jonge homoseksuele moslim. Hij stuurde dat stuk naar diverse nieuwsredacties, maar slechts 1 publiceerde het. De man wou naar eigen zeggen een problematiek aankaarten die Vlaamse media liever verzwijgen. De oppositie vindt de feiten ongehoord en wil dat Weitz de medewerker ontslaat. Maar dat vindt de minister een brug te ver. Een motorrijder is levensgevaarlijk gewond na een verkeersongeval in Lokeren in Oost-Vlaanderen. Ook zijn passagier raakte gewond. De motor botste op een personenwagen op een kruispunt langs een drukke gewestweg. Een verkeersdeskundige onderzoekt de aanrijding. Vanavond op de meeste plaatsen droog en licht bewolkt. Ook morgen is het nog mooi najaarsweer met aardig wat zon en max

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo. Jouw leukste evergreens.

Sint-Jacobsbrug. Sindsdien gaan dagen voor mij veel te vlug. Duizenden mensen zongen op een plein en ik die dacht van daar alleen te zijn.

Ja, leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Bij de studentenprotesten in Wallonië zijn tientallen relschoppers opgepakt, onder andere in Charleroi, Aarlen en Gosselin. Daar is ook een dertigtal minderjarigen bij. De protesten duren nu al zo'n week. Ze zijn in oorsprong gericht tegen besparingen en een lerarentekort in het Franstalig onderwijs. Maar opnieuw lijken extreem linkse groeperingen het protest aan te grijpen om zich in het tumult te mengen. Zo zijn op diverse plaatsen branden gesticht en vernielingen aangericht. In Luik zijn 18 politiemensen gewond geraakt bij de protesten en 4 combi's gedeeltelijk vernield. Voorlopig is onduidelijk hoeveel mensen gerechtelijk zijn aangehouden. Een man van 30 uit kustgemeente Kokzijde krijgt 15 maanden cel voor oplichting. Toen hij nog in Tongeren woonde, deed de man boodschappen voor zijn minder mobiele buurvrouw, maar kocht met het geld voor zichzelf drugs en een drone. In totaal truggelde hij haar €3.300 af. Dezelfde man stond ook terecht voor online oplichting. Op tweedehands websites verkocht hij telefonie en computers die hij na betaling van het bedrag nooit leverde. Duitsland loopt het risico om in een gewelddadig conflict met Rusland te belanden. Die waarschuwing komt van het hoofd van de Duitse Buitenlandse Inlichtingendienst. Het gaat nog niet om acuut gevaar, maar om steeds meer zogeheten hybride oorlogsvoering door de Russen, zoals het incident met de drone op de luchthaven in Leipzig onlangs. Volgens diezelfde bron zijn de Russische aanslagen op Til in Duitsland mogelijk op militaire transporten. Recent neemt de steun voor Oekraïne bij de Duitse bevolking af, net omdat Rusland Duitsland meer in het vizier neemt. En ex-voetballer Olivier de Schacht krijgt een persoonlijke uitnodiging om vrijdag met zijn dochter te komen kijken naar de interland van de Red Flames tegen Polen. De sponsor van de Nationale Vrouwenelf doet dat nadat de Schacht zich vorige week in een voetbalpodcast laatdunkend uitliet over de kwaliteit van het vrouwenvoetbal. De Flames staan voor een cruciaal tweeluik tegen de Polen in de kwalificaties voor het WK. De heenmatch is vrijdag in Leuven. De nacht is koel, de minima dalen tot 9 en in de Hoge Venen zelfs tot 3 graden. Kans op mist in de ochtend, daarna nog wat hogere wolkenvelden, maar ook zon. En maxima van 18 tot 22 graden.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Daar midden in de Vlaanders, weggestoken tussen de sperrebossen, ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijtjes, uit hier wat groter dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neef is den dien ze hier doet gerne. Moeten ze hier nog niet staan? Hij heeft er per dan een liedje van gemokt. Met huilschone woorden. En als dit zoveel voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur.

Maar ja, wat doe je eraan? Zo'n zot geweld, dat valt het zomaar niet stille. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden ze de wilden. En dan is het dan hier stil. Maar zijn vier, dat is zo goed niet te zien. En als de Chauvis voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

en de jorn ging voorbij. En zo wierd zij 29. En ze kwam ik hier van de messen alleen tussen de velden op een welen. En ik zag haar. Dat is nee of dat is nooit, paasje. En ieder tenen. En hij zei wijfeken. Ik zie haar gerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

en zo goed geluisterd. En binst, dat ze hem een todder gaf, schettigen zij met haar gat.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.